je oilalai. Zegt ge, hief u me wolobai. Zegt ge, hief u no goed of zak. Un wens plezier, tjolle die jongen, no in zak.